Ik word wel door diepe en dan gaan we Paulus dat op een boren deed, door een riemen af, op het tijd erloopt me dat niet. Nu in deze tijd is God zijn zwak voor de gemeente op te bouwen, zodat hij beides, Juden en Heiden, kon trekken van alle spraken en nationen, die dan ver aan komen worden om aan te beden. En wanneer hij dat voor de gebracht heeft, en de gemeente op je markt van beides, Juden en Heiden, uit deze wereld uitgenomen heeft, dan wordt hij verder met de Israël-nation opnemen en wordt hij terugbrengen naar zichzelf en naar haar land. Daar is gezegd worden dat het evangelium moet wat in alle eiken van de wereld genomen worden, verdem dat Jezus in de gemeente uitnemen wordt. Ik kan dat niet zekerlijk behaupten van de schrift. Op een dag, zoals dat nu is met radio, eindelijk is het mogelijk wat in de wijdste eiken van de wereld dat evangelium uit te scholen. Daar zijn meerdere zeer goede programma's die God zijn woord uitgeven en zeer veel verschillende spraken. Mij is zo dat man alles wat je doen zijn, dat door van alle spraken worden ver dem herkomen en aan aanbeden. Dit programma, de echte Bijbel, wordt nu uitgegeven en even 100 verschillende spraken. Dit is in dat jaar 2008. En zo zijn er meer andere goede grondlagprogramma's die ook wijd en breed God zijn woord uitgeven en meer verschillende spraken. En hanen her, hier ik van verschillende steden, waar veel mensen zich bekeren door radio. Je hart je nog God zijn woord. En wij zijn zeer dankbaar dat God veel mensen naar zich roept. En ja, wanneer God derg is met dat poort van zijn programma voor de wereld, met dat evangelium van God zijn genoot en Jezus Christus, dan wordt hij waarde opnemen met zijn volk Israël. Wie Christen worden dan bij hem zijn in hemel. Jeder profeet en de schrift heeft ervan geschreven dat God waarde met Israël opnemen wordt en sogar eenje die niet ervan schreven, deden ervan reden, dat God een toekomst heeft voor Israël. En sogar Moses, verdem dat ze in dat land en inkomen, vond aan te reden van die tijd, wanneer God aan wordt terugbrengen naar haar land, nadem dat hij aan wordt heruitgenomen. Dat wordt dan een verarmer hele zinne voor die nation en voor dat land. En dat wordt dat derde mol zinne dat hij aan naar dat land brengen wordt. En zij, hij reed hier daarvan als om derde dag. Derde vers en Hosea 6. Dan wou wie weten wie die wie nou vallen worden dem Herr God te tjane. Zijn verkomen is regemaakt, zoals de Marie, en hij wordt nou eens komen zoals de regen, zoals de lotere en verge regen op de eerd. Dat reed van de lotere en verge regen, aber ik word daar nu niet van reden, leven word ik daar van reden, wanneer we bij dat Joël-boek komen worden. Daar zijn eenje die zei dat de lotere regen meent dat ze terugkomen worden naar dat land. En dan zijn er zo'n desire dat wilst dan nu een deel aan Israël zijn dat het een erfeller is van deze schrift. Over mij is zo nee. Daar is niet wat regen in Israël nu. Die hadden nu maar zeer, zeer weinig regen. De oorzaak waarom ze door verschillende wassen kennen, is wilst ze een zeer goede bewässeringsplan ha. En die kennen met zeer weinig water veel om wassen brengen. Dat is interessant. Veel jaren terug hadden ze door meer regen. Die verge regens waren die, wanneer door veel regen rof kwam. En die lotere regens waren dan de korte regens, wanneer ook veel water rof kwam en een korte stoot. Gewoonlijk in maart en april. En dat weer groot ver den eerst. Water is eindelijk een veel groter probleem in de wereld nu als de meeste gewöhnliche mensen denken worden. Aber wanneer Israël volk terugkomen wordt naar de Heer, dan wordt de zegen komen niet bloos op dat volk,

nu de vierde vers. O Ephraim, wat zal ik tot die donen? O Juda, wat zal ik tot die donen? Dan dien goots as zo als ne mar je walt, en zo als de tijd je dev de verschwingt. Dat hielt zich hier meest zo, als van God een bet en vertwiefelung is. Dat is meest zo als van hij zegt, ik weet niet wat ik met die donen zal, ik ha die leef, aber du blist en diene zend, en ik word die matte strofe. Dit is zo als een tweschendink voor God. Je recht is voor God een vreemdet woord. Eindelijk, hij wil dat leefste raden, niet rechten. Aber wanneer mensen zich egel jegen aanstalen en van God wegdrehen, dan komt er een tijd wanneer God rechten moet. Dat Israël en Juda volk waren religieus, aber zij hadden geen wetenschap van God en zijn weg. Zij waren wit af van God. En ik hoop je houden mij dat te goed, wanneer ik dit wade en beet verbreng, dat heet van religion. Je weet al dat ik niet zeer veel houd van religion, zoals dat met de meeste mensen in de wereld is. Meer jaren terug weer door een schrijver, die wat in een zeitung geschreven had wegen religion. Hij had gezegd dat religion had er een tijd gehad. En nu weer dat tijd dat mensheid allemaal van religion loskomt. De schrijver zegt ook dat het tijd weer dat mensheid zich losmoet van zo'n idee als dat door een God weer dem zal aangebeet worden. En weer dat zo dat we nu weet genoeg te lang gekomen weer in wetenschap dat we zo'n niet meer gebruiken hebben. We aan weer eerend wordt dat met een geloven en een God te doen had als een religion. Nu, zo'n reed is zeer schoon, maar dat is zo als mensheid in grote ganse schijnt is. De idee is dat ons niet meer aan God veelt. Nu, ik zie ook jegen religion zo als dat mank mensheid is, maar ware christentum is eigenlijk niet een religion. Dat is leven een verwantschap met een levende God en Jezus Christus, die God is zijn, die in deze wereld een eind kwam en zijn leven aangeeft voor mensheid. Aber de zoten deed wat hij af en kon mensen van de waarheid weg te houden. Als de man dat in het zetting geschreven had, weer door een christ die dem een antwoord geeft, ook in de zetting. Hij had gezegd dat hij daar met instemd met wat religion te mensheid gedaan had, dan religion weer mens erproeven no God hand te komen dat zijn een het aanstrengen. Hij had gezegd dat hij niemals weer een religieuze shaman was, maar hij had meerdere jaren terug wat ervaren dat zijn leven gans geënderd had. Hij had Jezus Christus en je loden en zijn leven en in te komen en eindelijk zijn leven te overnemen. Hij had onerkend dat hij niet naar God komen kon dat zichzelf, maar dat God had dat mogelijk gemaakt dat hij een verwantschap met hem kan hebben, door zijn zin, Jezus Christus. En hij had nu een ganz andere uitzicht op leven en grote ganse. En wie en je worden, dat hij ook een verantwoordelijkheid had te andere mensen, enzovoort. Hij had nog meer het andere erwähnt, wat met hem weer passiert geworden. Jo, religion is niet de antwoord. Aber Jezus Christus is. Jo. Israël weer religieus, aber er gaat weer zo als een wald, die am een paar minuten verschwunk. Dat weer bloos ceremonie, dat weer nischt. Voor veel mensen is religion zo als een wanik, den ze aantrekken kennen wanneer ze in de kerk wanken, en dat aftrekken wanneer ze in de huis komen, en niet waar de aantrekken bij die nächste zondag. Ik heb vorkende aan je dacht en je wundert, ik wonder hoeveel mensen worden in een haal zijn, wils religion aanhaft van de ware radung weggeholen. Dat is wat om even denken. Jezus redt ervan en daar zijn twee schriftsteden

Zum Anfang lest hen Emma ein Wort aus der Bibel, dann seht hen ein paar Wörter und dann wird sie singen. So wird es auch von durch, als hen die Bibel aufschlug. Und hij lest, wat nutzt dat de mens, wann hij de ganze Welt gewendt, aber Schoden nimmt und sine soll. En leed de Bibel te ziet en zegt, doch wel denkt je nu alle, de ganze Welt gewennen, dat wel wie gewoon is. Wat zelfen met de Welt, wie willen den gewennen. Aber is het niet zo met ons, dat we willen veel vriend hebben, dat we willen dat ze alle naar ons zitten, dat we alle weinig immer een middelpunt stonden. Wel wie dat niet? Wel wie niet meer de geld hebben en de schmakste kleider hebben? Wel wie niet alles het eerste woorden? Dat is ook krijgt, wenn we de Welt hebben willen en de Welt gewinnen. Dat moet Jezus met deze weet in de Bibel.

En de vandaagse boodschap wil we ons God zijn lijf aanzijnen. Eier uit ober no onze vandaagse schrift wie het eeuwig go, wil we met deze zijn het hoop onze lijf en himmlische voeder aanbeden. No dit leid wil ik dan Johannes 3, vers 16 en dan uit Epheser 3, de vers 14, 21 lezen.

nu de vierde vers. O Ephraim, wat zal ik tot die donen? O Juda, wat zal ik tot die donen? Dan dien goots as zo als ne mar je valt, en zo als de tijd je dave de verschwingt. Dat hield zich hier meest zo, als van God een beet en vertwiebeling is. Dat is meest zo, als van hij zegt, ik weet niet wat ik met die donen zal, ik ha die leef, ober du blist en diene zend, en ik word die matte strofe. Dit is zo als een tweschending voor God. Je recht is voor God een vreemdet werk. Eindelijk, hij wil dat leeste raden, niet rechten. Ober wann mensen zich egel jegen aanstalen en van God wegdrehen, dan komt er een tijd wann God rechten mat. Dat Israël en Juda falk wäre religieus, ober ze hadden geen wissenschaft van God en zijn weg. Ze wäre wied af van God. En ik hoop je hole mij dat te goed, wann ik dit wade en beet verbring, dat heet van religion. Je weet al dat ik niet zeer veel hol van religion, zoals dat met de meeste mensen in de wereld is. Meer jaren terug weer door een schrijver, die wat in de Zeitung geschreven had wegen religion. Hij had gezegd dat religion had er een tijd gehad. En nu weer dat tijd dat mensheid allemaal van religion loskwam. De schrijver zei ook dat het tijd weer dat mensheid zich losmoekt van zo'n ideeën als dat door een God weer dem zal aangebeten worden. En weer dat zo dat we nu weet genoeg te lang gekomen weer in wissenschaft, dat we zo'n niet meer brukken hebben. Wie aan weer iedereen wordt dat met een geloven en een God te doen had, als een religion. Nu, zo'n reed is zeer schoon. Ober dat is zo als mensheid en grote ganse schijnt is. De idee is dat ons niet meer een God veelt. Nu, ik zie ook jegen